hartslag te herstellen. Als ik niet gauw een vermogende slons weet over te halen, de groezelige poel van haar verhandelbare bloed te adelen, wel, dan verlaat ik mijn land en al zijn grijze hemel.